0: walaayne sa jërëjëf Serigne Mamour Thiam contenation bu baax yalla yalla barkel sey leer di jé Cheikh Amadou Bamba Darou Salam
1: Darou Salam
0: li dañ koy daal di yobandi bay modi jëri ci la Serigne Diogo jërëjë Serigne Bay mo ma nga ci diwon amul khura di baye xel bay nan mo nga ci diwon amul khura di baye xel ma ngoy xiaré bu baax di contane ci mom yalla yalla barkel ay mbiram bi jé Cheikhul Khadim 9678 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 06 18 radio Lerg FM 94.6 di yakko mom di xal mako baye modo baye et ma sar sohna ante ndjay ya umi dia ak mo ñi baye xel di won bobu le ndeysane